0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6. Dis

0: Dit was Madonna Hang Up. Is nou so 20 minute oor 5. Baie dankie vir die boodskappe wat inkom hier op ons WhatsApp-lijn. Martie, wat lekker op pad is daarna af spinning klas toe. Ja, ek dink dit gaan ons voorland wees. Ons moet maar begin, allemaal begin spin, want ons sal moet op een stadium moet ons begin na ons werke of iewers heen ry, moet ons maar ook begin fietstrap, want die petrolprys raak nou so duur. En ja, van, as jy neem vanmorgen opstaan en jy moet op pad iemers die in rij en jy het nie petrol ingegooi gestrand nie, dan gaan jy achterkom die petrol is een bykie duurder, so R100 gaan jy nie meer so ver bring soos wat jy gister ingegooi het nie. Ja, ons weet nie waar toe dit gaan nie, so kom ons hoop maar dit kom op een stadium beter. Nog lekker muziek op pad, net hierna, belegger is ingeskakel.
1: Life is all about choices, but unfortunately dying is not one of them. Yet one can choose dignity. Blue Crane Funerals will go that extra mile to ensure your funeral is a fine celebration of your life. And the beautiful Blue Crane Chapel is perfect for a worthy memorial or funeral service. Plus, Blue Crane Funerals offer affordable cremations and funerals. Visit Blue Crane Funerals at number 10 Gordons Bay Road, Strand, or call 021-853-3952.
2: Sunrise Shake-Up with Fani every morning between 5 and 6 on Helderberg FM 93.6.

0: It's Michael Jackson, You Rock My World. En ek moet sê dit vandag rock dit ook wat die verkeer betref, want ons het nie veel probleme nie, of nie, sal ek sê, geen probleme wat vanmorgen betref nie. Lekker indien jy op die pad is, op pad werk toe, of op pad terug is, is dit lekker, moet ek sê, want ons het die probleem nie. As we een probleem by jy wat opgeduik het, dit is al Mitchell's Plain, hy zet Beerman Drive northbound, slow moving traffic towards the R300 highway. That's the only problem that I can report at this stage, but other than that, nothing else. Looks like it's going to be a wonderful, a beautiful Wednesday. The weer gaan ook lekker wees, lekker warm, matige weer, ook nie te warm nie, ook nie te koud nie, wind gaan ook nie waai nie, moet lekker wees. En het gaan ook lekker wees, want ek het vir Rochelle hier in die atelier. Goeiemorgen, morgen
1: Fanny, hoe gaan dit?
0: Het gaan lekker, maar het gaan goed. Ek moet sê, woensdag so klein saterdag werk net lekker.
1: Ja, nee, ek stem saam, ons is in die middel van die week.
0: Ons is nabij naweek en ja. Alles lyk my gaan vanmorgen goed, as ons kyk wat die afgelope paar dae gebeur het, het ons optogte gehad, die krag was af, ja. Ons het reën gehad, alles so, lyk my vandag is gaan een lekker dag wees. Maar kom ons kyk, waarna kan ons uitsien na jou program vanmorgen?
1: So vanochtend nog steeds soos altyd lekker muziek, lekker gesels, ons breakfast triple play wat ons doen, net so voor 7 en dan net na 7 die Schmidhase breakfast battle. Daarmee saamgesê, het ons nog steeds daar die blomcompetitie Guess the Flower.
0: Oh ja?
1: En vandag is een splinternieuwe blom met een splinternieuwe geleentheid om te wen en een anderster prijs as maandag en dinsdag. Maar, nie net dit nie, ek het ook een prachtige dierestories vir slaaptyd, soete drome saam met die groot vyf, wat ek, een boek wat ek het om weg te gee vir die kleinspan.
0: Ek het gesien toe ek ingekom het, ja, dit lyk baie oulik daai.
1: Dit is een baie oulike boekie, ja, en ja. Dit gaan oor die groot vyf en hulle slaap stories wat hulle vertel in ons Afrika land. Dit is beautiful. So, ek gaan hom weggees een bykie later en ja, dit is wat vir jou wacht op jou HFM breakfast show.
0: Wonderlik, ons sien uit. Want ek is morgen weer terug, so bly gerus ingeskakel. Elke gaan hier tussen 5 uur en 6 uur met jou Sunrise Shake-up show en dan bring ek vir jou weer lekker muziek en ek vat jou werk toe en ek bring jou werk toe of terug werk van die werk af. Hier is Lady Zammar, first class, net hierna.
2: This is Helderberg FM.
3: Helderberg FM.
2: Helderberg FM.
3: 93.6.

0: Jou daaglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

Lekker weekies van in Merwe ene, natuurlijk soos wat ons omken. Ek is uitgevang met die herhandel, dankie vir die uitdaging. Ek het hier lekker ene gekry vanaf Judy. Sy sê middag, J-Dubs, name that jam is fun. They say it's gonna rain, Hazel Dean. By the way, my man Bernard en dochter Bernadine spot my oor hoe ek het uitspreek. Jy moet toch een voice note stuur, laat ons hoor. Kijk, selfs ons partykeer as omroepers maak een lekker paar foute. Dit is net onmoontlik om alles te weet. Jy kan nie weet hoe om alles uit te spreek nie. Mens is ook maar net mens. Kom ons kyk of ek hierdie ken. Hy wil vir my so een klokkie lei. Hazel Dean, they say it's gonna rain.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.